0: Et qui radio zander de spullen van we doet muziek via aan te sloffen. Aan het keer radio zander die spult muziek voor de nemen fit blijft aan nieuwe luisteren. Radioactief op 106.5. Meng wel, denk wel, alles wel.
1: Taxi Ambulance de la Petite Suisse. Een taxiservice voor kranken in Lützeburg en nog in Mausland. We bieden een service voor een chemotherapie en dialyse of een reeducation. Maar ook krankentransporten voor kliniken. Al onze gevieren zijn akkericht voor rolstoelvoerder. Taxi